titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tongue gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde cd Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018. You are tripping on that. Walk right through the trap. What was that shifting in the trees? There she is.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jongeman ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween, voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen...

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimentale.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip, mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid en met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Dunja, natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is dat is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Twee van jullie, Haitan misschien ook. En Ad van Meurs, laver je even naar de tafel toe. Want zoals een huiskamer betaamt, Ad staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom Haitan, fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitan. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Wij
1: zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitam van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting. Als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in de kamer gaan doen.
1: Ja, tot elkaar veroordeeld. En toen kwamen er 9 liedjes uit. En dat is voor wereldmuziek anders dan normaal. Meestal komen er stukken uit. Maar wij hebben gewoon 9 liedjes met kop en staart. En toen zei iemand, moeten we daar een demo van maken. Toen zei iemand anders, wat is het verschil tussen een demo en een cd? En toen hebben we Anki gevraagd om de cd op te nemen. En die zong ook meteen een tweede stem. En zij kende Osama, want dat is namelijk de drummer van
2: een andere groep. En dat was trouwens 9 jaar geleden of 10 jaar geleden.
1: Nee, niet zo lang, 8.
0: Ik heb even op de cijfers gekeken en volgens mij is het 10 jaar geleden.
2: Bijna 10 jaar
0: geleden.
2: Volgens mij
0: is het jubileum dit jaar. Ad, je bent al zo oud, Ad. Hey, maar toen het idee eerst kwam en nog voordat je met z'n drieën dus opgesloten werd in die kamer, zag je het gelijk zitten?
1: Ik was een beetje weigerachtig.
0: Weigerachtig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik was ook een beetje cultuurfoob, xenofoob. Net als iedereen aan de bar, om het zo maar te zeggen.
0: Oh?
1: Gewoon, dat is gewoon een normaal mens.
2: Hij heeft mensen. Gewoon eerlijk
0: wat,
2: gezegd.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk, Haitan.
1: Wat moet ik met die Arabieren? Maar dat was een vooroordeel en daar werd ik snel van afgeholpen.
0: Ja, zag jij het dan gelijk zitten, Haitan? Jij dacht, wat moet ik met die Brabander zeker?
2: Zeker anders. Ben ik gewoon open voor alles. En heb ik gewoon gedacht, ik ga gewoon iets proberen. Als het lukt, lukt het wel. Als het niet lukt, dan goodbye. Maar lukt het gelukkig wel.
0: Dus en die term Arabicana, was die er meteen? Of hebben jullie die gaandeweg verzonnen? Wie heeft die bedacht?
1: Heb ik die verzonnen.
0: Heb jij die verzonnen?
1: Nee, maar ik zit in de Amerikanen. ik zit in de Amerikanen.
2: Anki zegt dat
0: het wel. Nou, daar kunnen we dan nog even over doorruzien naar de uitzending. Geeft niks. het is een unieke stijl en jullie zijn er ook meteen de beste in, want jullie hebben het zelf bedacht. Dat doe je goed.
1: Wij zijn een categorie op onszelf.
0: Ja, dat blijkt wel. Of daar hebben jullie navolgers al?
2: Dat weet ik niet.
0: Anne Maarten roept uit de verte van wel. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je
3: heel
2: niet.
3: Slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een gelegenheids... En ook een gelukkig toeval dat het meteen zo goed ging. Meteen 9 liedjes, meteen een cd.
2: En meteen 2e cd en de 3e en de 4e en de 5e.
0: Het is wel onder een goed gesternte geboren, dit initiatief, Ad. Of jij kijkt toch iets...
1: Nee, nou, we moeten kijken. Rob Kramer, wij zijn niet de enige verzinsel. Hij heeft meerdere groepen en bands en de muzikale projecten komen uit zijn koker. En die waren eigenlijk allemaal wel succesvol. Dus hij heeft ook wel een beetje een visie.
0: Een beetje een visie.
1: Ja, niet te veel stroop...
2: Okay.
0: Hij heeft er in ieder geval oog voor, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is zijn beroep.
0: Ja. Haitan, jij speelt de oud in No Blues. Vertel nog even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Wat is een oud?
2: Een oud is een Arabische luid, of zeg ik elke keer weer, de opa van de gitaar.
0: De opa van de gitaar, ja.
2: Heel bekend in alle Midden-Oosten landen en zegt eigenlijk de oorsprong van de gitaar. Dat ook oud of niet? Wel een beetje. De geschiedenis gezien wil de opa van de gitaar.
0: Ad zit in de hoofdschuddende modus vanavond. Die schudt bij alles wat je zegt.
1: Ik gooi over die stellingen.
0: Maar klopt het niet, Ad?
1: Nou,
2: Jawel, heel oude instrument is de oud, begon het eigenlijk. En daarna kwam de gitaar.
1: Okay. Ze hebben wel het een en ander uitgevonden, die Arabieren. Dat moet ik ze nagaan. Rekenen hebben ze ook uitgevonden.
0: Na 10 jaar toch nog niet helemaal glad gestreken, ja, geloof ik.
1: Totaal. Oude grappen.
0: Jullie plagen elkaar. Ja. En die oud van jou, Haitham, is dat een bijzondere? Is het een bijzonder exemplaar waar jij op speelt?
2: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt in Haifa, waar ik vandaan kom. Deze regio van de Galilea, speciaal voor mij toen ik 13 was. En de bouwer heeft gezegd, dat ga ik iets voor jou maken. Dat gaat gewoon, als je doorgaat met muziek, gaat het niet alleen maar in audio, maar ook visueel. En ik vind het gewoon een mooi instrument.
0: Hij is ook prachtig, hè? Ja, hij is prachtig ingelegd. Wat voor hout is het?
2: Volgens mij mahagoni. Maar weet ik, een ander ding volgens mij ook iets anders, maar ik weet het niet zeker.
0: Je bent er zuinig op, denk ik. Ja. Nou, je weet het, jij weet het helemaal, Haitham. De formule van Acoustic Roots is dat er hier meer gespeeld wordt dan gepraat. Zo dus ik nodig jullie uit om daar weer toe over te gaan. Ik ga even bladeren. Wat gaat het worden, Anne Maarten? Jij weet het.
2: Zout, de stem.
0: Ja, zout. No blues. Ja.

0: Night Steps. Ja. En het volgende nummer staat ook op, even kijken, het vierde album, Hela Hela. En staat deze ook op het nieuwe album? Nee.
1: Ja?
0: Nee. Ja? Nee? Nee? Okay. Nee. Nou, dus wel op het vierde album, Hela Hela. Nou ja, goed. Dat is klopt. Een bewerking van een nummer van Freddie King. Ik weet niet of iemand van de luisteraars Freddie King kent.

0: Dank u.
1: Dat waren volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer en vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan, ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Ank.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Nee, ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
2: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
1: Nou, ik denk... geen commentaar.
2: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen bas. Hightam heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
1: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt een uitje op de hei of zo.
2: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo

0: bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan?
1: Het is geen uitje op de hei,
0: maar wat is, nee. Hoe zou je het dan beschrijven?
1: Ja, we hebben allemaal 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
0: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
1: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Haitham niet en andersom ook niet.
2: Een factor was dat dat is natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier. Dus
1: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
2: ja,
1: dat,
2: natuurlijk. Dat
1: dus
2: sowieso, dat, maar
1: als het
2: maar
1: zo
2: dat,
1: simpel was,
2: maar
1: dan...
2: Maar dat elkaar zoeken en hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van 4 maten zus en 4 maten zo. En dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
0: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
2: een
0: wonder.
2: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
0: Anne Maarten?
1: Ja, het ging gewoon... Dus we hebben het eerste album gemaakt en het tweede ook. Dat we... We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën. En dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van... Nou, dit klinkt lekker. Dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van... Ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van... deuntjes van Haitham hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was hij dan niet zo heel erg enthousiast over.
0: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Haitham uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, hij lacht er wel nog bij. Dus
1: Dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken... En dat is denk ik het algemeen zo... Dan moet je proberen om iets te doen... Waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
0: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buitenaf...
1: Ja, nee, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2, 3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lumen? Dat weet
3: ik was wel moe.
1: Oh ja, Ad was moe. Ja. Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
0: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n 5?
1: Meestal dat Rob dan zegt, nou, misschien moeten we maar weer eens praten.
0: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
1: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij doet een grijze baard doet hij om. En doet een grijze haar. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, nou, oké, wat vind jij? Oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? En dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het 5e album hadden we nog niet gemaakt. En het 4e album hadden we niet gemaakt. En het 3e trouwens denk ik ook niet.
2: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
0: Niemand trekt de stekker eruit.
2: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn... en die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn... want ik ben producer en geluidstechnicus... afgezien daarvan. Maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet? Weet je wel?
0: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl, hoe ga je dat promoten?
1: Nou, ik had het eerst al geluk met het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook, die had meteen zoiets van, Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gewoon proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best veel succes gehad. Ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuis als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
3: Ja. Die hebben dus moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
2: Ja.
3: Dat de muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm-hmm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks. Maar het was andersom, de mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
2: Ja.
0: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
2: Zeker.
0: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Salabie.

0: ga je een stukje blues wat?
1: Zal ik een beetje blues als die kleine hier met die oet.
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Afgemeurs op gitaar.

zozeer. Vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Dan is hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over de gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitam zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je er in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Nou, ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met
2: nee,
0: z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitam, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn en dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat
0: Anne Maarten.
3: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hm. En dat, ja, we hebben nog 5 albums, we zijn nog bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms, die komen er echt niet toe. Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind het genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live, want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie een van jullie allergrootste fans kon er vanavond niet bij zijn. Onze lieve coördinator wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Roots op aan jou. Heel veel groeten, zegt Haitam. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2.

Ja, en hier ben ik weer met Brazil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Chico Science é Nação Zumbi Mangue Town. Ya, jongens. En hier tussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti. O dedo na ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk nummer. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heette Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Welkom bij de Concertzender en het programma Wereld Mineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

U hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en de Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het Noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

Welkom bij deze derde aflevering van de Klankenbron. Bomen, planten en zaden zijn zonder twijfel de meest gebruikte materialen om muziekinstrumenten van te maken. Zelfs zonder of met een minimale bewerking zijn bomen en planten vol van klank. Zoals de geslagen boomstammen waarnaar u nu luistert. En de uitgeholde boomstam en boomwortelhorens die volgen.

U hoorde het Banda Linda Ongo Ensemble op boomstam en boomwortelhorens. Gevolgd door 6 edevrouwen uit Vietnam met bamboefluiten van verschillende lengte. In beide orkesten heeft de muzikant slechts 1 toon tot zijn beschikking en de melodie ontstaat door een nauwgezette samenwerking.

Mais ça va à toi, je dis.

Oh, my God.

Noah, never found a way. Never found a way.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van De Knee in Vietnam op hun lange bamboefluiten zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over een vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

Mm.

Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Azorini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Azorini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mulligan Moods Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mulligan Moods. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziek haar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden aanvankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulao Emas, Lembe Lembe en Tana Toracha.
1: Mulligan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Mulligan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in, hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Mulligan Moods Orchestra. Ja.

0: De Moluccan Moods Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwsport. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molux Orkester, Moluccan Moods Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Molukken Moods Orchestra en Pulau Emas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Macaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat zij geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Molucca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

0: Shishani. Shishani Franks voluit is een rising star. Een paar weken geleden won ze de finale van Mooie Noten 2013, de singer-songwriter competitie in Amsterdam. Shishani is geboren in Namibië als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder.
1: Klopt.
0: En vanaf haar vijfde woonde ze in Nederland. En haar solocarrière begon 2 jaar geleden in Namibië, want vorig jaar stond ze ook al als hoofdact op het Windhoek Jazz Festival. Dus dat is hard gegaan. Zometeen komt ze hier bij mij aan tafel zitten en dan praten we eens even verder, Shishani. Maar eerst zing je natuurlijk nog.
1: Yes.
0: Wat wordt het volgende?
1: Het volgende nummer is Minority.

0: Dank je wel.
1: Yes.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: Ga je zeker doen, hè?
0: Even
1: we zijn nog maar net begonnen.
0: Dus dat. Het volgende nummer heet Raining Words.
1: Raining Words.
0: Ja.
1: En wil jij een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat?
0: Yes, zeker. Bij sommige mensen, of het nou vrienden zijn of geliefden, kan je soms zo niet uit de woorden komen. Dan heb je een miljoen dingen te vertellen, maar kan je gewoon niet uit je woorden komen. Dus er mogen alle woorden uit de hemel vallen, maar nog steeds kan ik niet zeggen hoe ik me voel tegenover jou.

0: Dankjewel.
1: Stay True, Minority en Raining Words. We hoorden Shishani en Acoustic Roots. Kom je even hier bij mij bij de tafel zitten? Zet de gitaar even neer. Want dan zullen we even met een paar Stay True vragen beginnen, zal ik maar zeggen. Yeah. Even om Shishani te leren kennen.
2: Yes.
1: Shishani. Pardon. België of Namibië?
2: Namibië.
1: Namibië of Nederland?
2: Namibië.
1: Oké. Muziek of je studie?
2: Muziek.
1: Erika Badu of Shishani?
2: Shishani.
1: Shishani of Tracy Chapman?
2: My goodness. Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Nee, ik ga mezelf promoten. Shishani.
3: Heel goed.
1: Heel goed.
3: Ja, heel goed.
1: Ja, heel goed, Hans.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Go for it.
2: Yes. Hè?
1: En ga voor jezelf.
2: Ja. Yeah.
1: En stay true, heb je net
2: stay
1: zelf
2: true,
1: gezongen.
2: Yeah.
1: Stay true to yourself.
2: Ja, zeker.
1: Ja, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
1: Ja. Yeah. Rising Star, zei ik in mijn introductie, moest je een beetje ongrinniken meteen al.
2: Ja, ja,
1: voel je ook zo?
2: Nee, niet per se. Ik vind het... Het is natuurlijk een vlijende introductie, maar het is, ik ben al best wel lang bezig met muziek en nu begint het dan te lopen, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt een rising star, dat klinkt zo, ik weet niet.
1: Nou, ja. Hoe klinkt dat?
2: Niet pretentieus, maar toch wel een beetje ook.
1: Ja.
2: Weet je, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik mijn muziek kan delen en dat het een groter publiek gaat bereiken. Maar het is voor mij nooit om het stardom gegaan. Het is nooit om beroemdheid zozeer. Maar het is gewoon te kunnen spelen.
1: Ja,
2: en te blijven spelen.
1: Ja, want je koos ook volmondig voor muziek toen ik vroeg studie of muziek.
2: Zeker. Maar studie is een verbreding van mijn muzikale interesse.
1: Wat studeer je?
2: Ik doe nu mijn masters in cultural musicology.
1: Oké. Dus en ben je toch van plan om het af te maken? Want misschien wordt het dan steeds moeilijker, hè? Als er toch steeds meer muziek bij komt.
2: Ja, dat is ook zo gebleken. De afgelopen maanden heb ik zoveel kunnen doen met muziek. Waardoor ik de studie een beetje heb laten varen. Maar het is ook echt interessant. Het is echt iets wat ik koos voor mijn eigen verbreding. Dus ik ga onderzoek doen naar traditionele muziekvormen in Namibië. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf interesse in heb. Omdat ik er niet mee ben opgegroeid. En altijd die verlangen had om het te leren kennen. Om het te kunnen. Te beheersen. En dus nu is het specifiek daarop gericht dat ik deze studie koos. Om dat te kunnen doen. Dat je echt de tools hebt om dat te kunnen onderzoeken.
1: Ja. En toen ik vroeg Namibië of België en daarna Namibië of Nederland, zei ik ook volmondig Namibië.
2: Ja.
1: Voel je dat het meest Namibisch?
2: Ik vind het zo lastig tegenwoordig. Want het was, laat ik zeggen, in de puberteit was het echt een issue. Hè? Identiteit, waar hoor je bij, waar kom je vandaan, wie zijn je ouders, wat verkies je? En die vraag wordt altijd gesteld. En op dit moment voel ik gewoon dat ik naar Namibië wil. En ik ga ook naar Namibië, dus ik zeg nu ook gewoon volmondig Namibië. Maar elke keer dat ik hier ben en het gaat goed, of je loopt, weet je, je bent aan het optreden met je band, en dan is het van, oh nee, weet je, ik wil gewoon hier blijven. Maar nu heb ik echt die drang om daarheen te gaan. Maar ik merk, voor mij is het elke keer weer wat anders. Elke keer dat ik daar weer 4 maanden heb gezeten, of langer of korter, en ik kom hier weer terug, dan voel ik gewoon dat ik veranderd ben. Dus dan bekijk ik ook de dingen in Nederland op een andere manier, en kan ik ook veel meer waarderen in Nederland, van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
1: Ja.
2: En andersom. Dus ik
1: wat
2: leer...
1: mis je van Nederland in Namibië?
2: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer... Omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel. En
1: die mensen,
2: je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus
1: daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
2: Hier heb ik geen last van. Dus
1: maar
2: ik kan
1: wat mis
2: gewoon
1: je dan
2: doen.
1: Nu van Namibië hier?
2: Wat ik mis zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je, je kijkt om je heen. Overal bergen, overal ruimte. Geen mensen. Puur in de natuur te zitten en ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik, in Amsterdam en ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
1: Ja.
2: En het is ook veel intenser, want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier heb ik, ja, ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wauw, het is life or death. Gewoon. Mm. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
1: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Omdat, om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Daar heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, ja, wat ik daar voelde, ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde en de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
1: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen. Want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus yes. Mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen. Achter de speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of is, blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay, want Shishani heeft
2: volgende set.
1: Meer gitaren bij zichzelf.
2: Ja.
1: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani en Clean Country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, wow. Ja. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. L'Egoïsme nog?
1: Yes.

0: Legoïsme, ja. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dan heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ik ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Ja.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek dan?
1: Ja, maar het is wel dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je liveband en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En nou ja, goed. En dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel beetje korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken. Ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken. Dus niet voor mijn studie, niks. Ja, na 4 maanden was het dan gewoon bam. Weet je, dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Ja, heel hard gegaan. En ik... Ja. Ja, ik denk, mensen kennen mijn naam wel, maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel muziek voor een niche in Namibië, want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus ja, maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Yes. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Nee, dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er... zo uitziet.
1: Nou, ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld en vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet?
0: Hey, wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen, maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja, maar zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van, people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat, dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good Hair of Bad Hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. En dat is gewoon heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En kroeshaar wordt dan gezien als iets wat... ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja, natuurlijk. Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je er een beetje excentriek zijn. Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld... je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf, wees trots op je haar... Want zij heeft zelf ook, weet je, dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Ja. Ervoor gewoon, wees blij met wat je hebt. En je hoeft je nergens aan te houden.
0: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië. Dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon... als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep. Ja, ik kreeg heel veel opmerkingen, maar meer... Vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van... Oh, hoe kreeg je haar zo? Nou, ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo. En je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van... ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar?
2: Echt waar?
1: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
0: dat is duidelijk toch een issue.
1: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
0: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
0: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je bent geboren in Namibië, je hebt daar 5 jaar gewoond. Ja, en dan naar Groningen of all places.
1: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16 heb ik altijd gewoon... mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat, dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
0: Nou ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hè. Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie zoals in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, hè, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
1: Ja, dus, minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
0: Ja.
1: Je mag doen wat je wil.
0: Dat wordt nog wat als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
1: Oeh, ja, dat wordt spannend.
0: Ja. Genoeg gepraat voor nu. Yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
1: Ja.
0: Gentle Arms.
1: Yes.
0: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dankjewel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

0: Lost.
1: Yes.
0: En dat betekent eigenlijk laat het los.
1: Laat het los.
0: Vraag je toch allemaal niet zoveel af.
1: Ja, maar het wees gewoon open ook. Wees niet bang. Wees niet bang om het allemaal niet te weten. En ga het gewoon tegemoet.
0: Goed zo. Yes. Kom je nog even bij me zitten?
1: Zeker.
0: Praten we nog heel even kort. Dan doen we de agenda. Want Acoustic Roots vliegt voorbij. Hè? Voor je het weet is er gewoon weer een uur om. Ik wil eigenlijk heel graag nog even dat prachtige liefdesverhaal horen van je vader en je moeder. Wil je dat nog vertellen?
1: Mm.
0: Want hoe hebben ze elkaar nou ontmoet?
1: Ja, long story. Oké, na mijn vaders eerste scheiding.
0: Make it short.
1: Was hij naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar zat hij in de psychiatrie. Maar hij behandelde zijn collega's en patiënten, zwarte patiënten, hetzelfde, gelijk. En daardoor kwam hij in de problemen. Hij kwam echt op de blacklist te staan en... Dus hij is vrijwel weggepest uit Zuid-Afrika destijds. Omdat hij dan een kafferboetie was. Een man die mensen gelijk behandelt en vrienden is van zwarte mensen. Toen is hij... hij zou terug vertrekken naar Europa. Is hij gelokt naar Namibië. En hij werd verliefd op het land. Er waren geen psychiaters. En hij was dan in een ziekenhuis en hij gaf een lezing. En in de zaal zat mijn moeder, die dus verpleegster was.
0: Oh.
1: En zij zei, ik ga met die man trouwen.
0: Zo,
1: en
0: dat wist je toen al?
1: En 6 maanden later was ze getrouwd.
0: Echt dus, waar? Ja. Zo snel? Dat wist ik niet, dat het zo snel was gegaan.
1: Ja. Dus dat is het verhaal. Dus zo kwam ik hier.
0: Ware liefde?
1: Yes.
0: Ja, jij bent het product van die twee, om het maar eens oneerbiedig uit te drukken.
2: Covert.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik vroeg je aan het begin, heb ik je een aantal cursus laten maken, maar nu volgt er nog eentje.
1: Oh, God.
0: Zingen, gitaar spelen of drummen.
1: Oef.
0: Dat kan je ook, hè?
1: Oh my word, wat een...
0: Naar, hè, al die cursus.
1: Ja, het ligt eraan, elke dag. Vandaag zingen.
0: Vandaag zingen?
1: Vandaag zingen.
0: Nou, daar boffen we dan maar mee, dat het geen drummen is vandaag. Ja. Dankjewel voor nu even, Shishani. We horen je zo meteen nog aan het slot, hè, van ons programma. Dus je mag alvast weer terug naar je plek. Dan ga ik even de agenda doen. Vast onderdeel van ons programma, hè. Waar is wereldmuziek met eigen ogen en oren te bekijken en te beluisteren? Overmorgen, zondag 18 augustus, bij Lowlands draaien onze eigen DJ Safri en DJ Bertu Afro- en African-influenced beats and grooves in de Lima-tent onder de titel Afrodo. Zaterdag 24 augustus om 8 uur treedt Jungle by Night op in Paradiso in Amsterdam. En woensdag 28 augustus om 9:30 is world music band Art Kiki te horen in de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. De band gebruikt muzikale instrumenten en invloeden uit de Koreaanse traditie. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. En tot zover onze agenda. Hij is wat korter dan gewoonlijk dit keer. Dan ga ik vertellen wie er de volgende maand gast is in Acoustic Roots. Dat zal zijn op vrijdag 20 september. Dan zijn we er weer en dan is de gast...

0: En deze vrouw is Namgyal Lamo. Ze komt uit Tibet. Een Tibetaanse zangeres dus in de volgende editie van Acoustic Roots op vrijdag 20 september. Voor nu houden we het nog even bij Afrika. We hebben een mooie afwisseling in onze serie zitten. We houden het nog even bij Afrika met Shishani, voluit Shishani Franks. Zij zingt tot slot. Ja, wat heb je uitgezocht om mee af te sluiten?
1: De hele tijd van gedachten. Ik denk dat ik gewoon Calling You ga doen.
0: Calling You?
1: Yes.
0: Goed, en waar gaat het over?
1: Ik heb het geschreven toen ik voor het eerst voor 4 maanden in Namibië was. En ik kwam terug en ik miste mensen. En soms heb je gewoon de behoefte om bij iemand te zijn zonder iets te hoeven zeggen. Ik wil gewoon mijn hoofd tegen jouw hoofd aanleggen en dat is het enige.
0: Oké. Okay. Ja. Calling You.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren het komend uur voor wereldmineralen. En in dit programma allereerst de bijna meditatieve muziek van Anouar Brahem, een uit Tunesië afkomstige oetspeler. Op de cd Astrakhan Café speelt hij samen met de Turkse klarinetist Barbaros Erköse en de Turkse percussionist Lasat Hosni. Brahem is een van de eerste oetspelers die de oet niet meer als begeleidingsinstrument, maar als solo-instrument ging gebruiken. Zijn muziek ligt tussen de Arabische muziek en de jazz in. U kunt gaan luisteren naar drie nummers van de cd Astrakhan Café.

U luisterde naar de CD Astrakhan Café van Anouar Brahem. En we zetten de meditatie door met de muziek van de in Nederland woonachtige Indiase zangeres Sandhi Sanjana. Zij integreert traditionele Indiase vocalen met jazz en wereldmuziek. Op deze CD blijft ze echter nog dicht bij haar roots, want u kunt gaan luisteren naar twee nummers van de CD Kadim.

U hoorde Sandhya Sanjana. In het volgende blok de sensuele muziek van de Napolitaanse Pietra Montecorvino. Deze inmiddels 51-jarige Napolitaanse begon ooit als actrice, maar ze bleek ook bijzonder goed te kunnen zingen. Met een rokerige, rauwe stem zingt ze over het even rauwe leven in Napoli. Vier nummers kunt u gaan beluisteren van de cd Napoli Mediterranee.

En zo klonk Pietra Montecorvino. We sluiten af met de aanstekelijke afrobeat van Femi Kuti, zoon van de legendarische Fela Kuti. Net als zijn vader schrijft de uit Nigeria afkomstige Femi Kuti uitgesproken politieke songs, wat ook in een paar titels van de nu volgende nummers is terug te horen. Truth Don't Die en What Will Tomorrow Bring? Ik zeg het nog, de volledige speellijst is terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel even doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. We beginnen vandaag met de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. Aslan groeide op in Oost-Turkije en vertrok naar Duitsland om aan het conservatorium klassieke gitaar te gaan studeren. Op de cd The Key of the Mountain zingt hij onder meer over een in vergetelheid geraakte opstand eind jaren 30 in zijn geboortestreek Dersim. En hierbij kwamen vele tienduizenden opstandige Koerden en Armeniërs om. Verwacht dus geen vrolijke muziek. Van deze cd hoort u nu drie nummers.

Achtereenvolgens hoorde u Azawadé, Lenigère en Bamba. De eerste drie nummers van het concert van de Touré Reigel Collective. Ze gaan verder met het nummer Experience, dat een typische Malinese gitaarintro heeft. Het wordt aangevuld door de meanderende pianoklanken van Idan Reigel. Daarna een oud solo, maar eerst nu Kvar.

Thank you.

En we zijn er weer aan het laatste deel van het concert gekomen dat de Touré Reichel Collective uitvoerde in Raza in Utrecht. Ze spelen het nummer Hawa en we sluiten af met een stukje van Al Afori. U hoort Fieu Farka Touré op gitaar, Idan Reichel piano, Soleiman Kane op basgitaar en Amit Carmelli percussie. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.

0: Thank you.
1: U heeft geluisterd naar Concertzender Live, waarin het concert van de Touré Reigel Collective, dat was opgenomen in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. Techniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Oriane van der Heijden. Dit programma werd samengesteld door Caroline Clairen.

luistert naar de Concertzender met deel 10 van de programmareeks Damastel Tango. Deze uitzending is gewijd aan Seyhan Hanım. Dat is een Turkse tangozangeres die in haar land populair was in de jaren 30. Maar hoe kwam de westerse, wereldse tango vanuit Argentinië in het oosterse, islamitische Turkije terecht? De Argentijnse tango was omstreeks 1900 nog rauw en ritmisch, een muzikale cultuur van zelfkant en volkswijken. Rond 1907 kwam de tango in Parijs. Daar werd de tango gepolijst tot melodische muziek voor danssalons, dus letterlijk salon fähig gemaakt. En dan wel voor beschaafd publiek. Vanuit Parijs drong de salon tango vervolgens door in heel Europa, ook tot in Roemenië. En daar zat tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair attaché op de Turkse ambassade een zekere Mustafa Kemal. Daar maakte hij kennis met de tango-muziek en met salondansen en hij raakte daaraan verslingerd. Van die continentale tango waarmee Mustafa Kemal in aanraking was gekomen, laten we nu een instrumentaal nummer horen. El Mamao, de dronkel.

De militair Mustafa Kemal, die de tango naar Turkije bracht, was niemand minder dan de latere Atatürk. En dat is weer de grondlegger van de moderne Republiek Turkije in 1923. Hij bewerkstelligde de afschaffing van het traditionele kalifaat en sultanaat en bevorderde modernisering, secularisering en emancipatie. Vooral voor de vrouwenemancipatie heeft Atatürk veel betekend. Hij wilde breken met de oude wereld van harems en gesluierde vrouwen. Zo schafte hij het hoofddoekje af en gaf vrouwen onderwijs en stemrecht. In Turkije waren wel vrouwelijke zangeressen geweest, maar dat waren dan christelijke of Joodse vrouwen. Voortaan mochten ook islamitische vrouwen optreden als zangeres of filmster. Een van de persoonlijke gunstelingen van Atatürk was Seyhan Hanım. Zij was de eerste Turkse vrouw die een plaatopname maakte en zij zong de eerste tango in het Turks, Mazi, het verleden.

In dit uur Metamorfozen bij de concertzender Verschillende, al wat oudere opname van demotische muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland. Demotisch, ofwel zang en dans van het volk en het dorp. Hier is nog een aantal stukken.

In het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar verschillende opnamen van demotische muziek uit Epirus in het noordwesten van Griekenland, opgenomen in de periode 1928-1958. Dit programma Metamorfose werd voor de concertzender samengesteld door Martijn Kommers. De complete speellijst kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Exitos Musicalis. Uit de schatkamer van Elect Record, Roemenië, tweede deel. En we beginnen deze uitzending met de suite waarmee we het eerste deel eindigden. We hadden toen te weinig tijd om het in zijn geheel te laten horen. Er komen enkele solisten uit het orkest van Paul Stinga voor het voetlicht, die op duizelingwekkende wijze de klarinet en maar liefst twee sopraansaxofoons bespelen. Het zijn Paul Tjepsan op klarinet, Francis Novakovici-Picciu en Bodiata Stanescu, beide op sopraansaxofoon. En na afloop kunnen we naar adem happen. Banatana.

Het lijkt wel of onder de strenge dictatuur achter het ijzeren gordijn de muzikanten artistiek tot steeds grotere hoogte stegen. Neem de violist Valeriu Cincilica en we horen twee stukken van hem, Cintec de Dor en een Briul din Ciolesti.

Het orkest Chiochiria werd erg bekend en bezat een stel uitstekende solisten. Ze stonden jarenlang onder leiding van de naaigrootmeester Georg Samfier. Medleys doen het altijd goed, want dan komen meerdere solisten aan bod. Daarna een dans, een vioolsolo door Efta Boteka en dan maar liefst twee cymbaalspelers tegelijk, T. Jordace en A. Ili, in Bresaca la Predial.

De grootmeesters Benoorne Damian op viool en de in Nederland wonende panfluitspeler Nikolai Pirvu produceerden een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Otenjaska. Daarna geven ze een Tarragot-solist de ruimte in een suite Pentru, waarna Nikolai Pirvu als solist diezelfde suite afsluit met zijn Nai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanoux. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we Georges Zampfir weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken, Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots. Want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat, je speelde achterin volgens Makam Hoesseini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constanze gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom.
1: Mark.
0: Kan je praten
1: dankjewel.
0: Al? Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Dan gaat hij weer.
1: De ene keer duurt het langer, de andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Okay. Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar. Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. Mm-hmm. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig. Dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon uit liefde voor die muziek. En de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch terug.
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En... ja, bandoneon is gewoon de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan je heel publiek stil krijgen. Dus gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, ja, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl een bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank. In de manieren, in de timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dat, dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus je staat wel open voor het experiment.
1: Ja. En maar moet kloppen, het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog...

0: Artje die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze proberen om ze na te doen. Nee. Ik bedoel,
0: maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we het niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podom, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig met nieuwe instrumenten op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Mm-hmm. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag? Dus
0: dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En ik moet wel zeggen dat deze plaat, want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van, dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen, terwijl deze plaat daar is echt over nagedacht.
0: Deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké. En wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral op de groove gaan hangen en ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. hij woont in Rotterdam tegenwoordig, maar... En ik dacht van, als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, van geweldige studio Epic Rainbow Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd had.
0: Want dat is moeilijk uit te leggen.
1: Ja.
0: Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet ook. Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Ja, ik hoef dat niet te zien in de chip. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van, we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel. Kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen water bij gaan doen. Dan wordt het alsof als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
1: ja,
0: dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: zoals gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Waar gaat dat over?
2: De hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan het?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, we hebben het, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus Persische dingen, veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar, ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat. Of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch nog niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar dat ik probeer te zeggen dat het volgende programma, ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting... Arabië.
0: Het Midden-Oosten, Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Oké.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie, van andere CD. Dat staat niet op Poderom. Oké. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: even iets of zo.
1: Nou,
0: moet
1: ik iets vertellen? Nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerald heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred.
1: Zeg maar Fred, zegt hij.
3: Hamza.

0: Dankjewel.
1: Mark Constans.
2: Lekker warm hier.
1: Lekker warm hier, ja. Je begint ervan te zweten. Vind jij het goed, Mark, om Sulemanovo over te slaan? Als komen we. Als redden we het niet eens binnen een uur met jullie.
2: Ja, want een live... Je weet bij ons nooit precies hoe lang het nummer duurt.
1: Precies, een live optreden kost toch meer tijd dan je denkt. En dan kunnen we nog even kort spreken. Op jullie site staat de sound van Parnegatjes die van een tekke. Wat is dat?
2: Dat is een soort underground bar eigenlijk.
1: Ja, een ontmoetingsplaats.
2: Dat komt dan uit het Grieks.
1: Een ontmoetingsplaats voor dolende zielen.
2: Ja.
1: Die al is er maar voor één moment willen ontsnappen aan de dagelijkse gekte van de wereld.
2: Juist.
1: Vat dat de sound goed samen?
2: Ja. Prima.
1: Heb je dat zelf geschreven?
2: Nee hoor.
1: Je had het kunnen schrijven waarschijnlijk.
2: Wie is dat? Van Saskia?
3: Ja.
1: En wie is Saskia?
2: Saskia Thornquist.
1: Okay. En dat vat het wat jou betreft goed samen?
2: Ja, dit is van de vorige plaat volgens mij, of niet?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Van Keffie, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Maar gaat het ook over Podrom?
2: Ja, zeker. Ja, ik speel muziek omdat het me gelukkig en gezond houdt. En ik geloof zeker, daarom is het ook heel jammer dat al de muziekonderwijs op die school en zo naar de kloot gaat. Want zelfs al doe je later niks meer in je leven, je wordt er toch een ander mens van.
1: Het is geweldig.
2: En muziek, het is geweldig. Als ik speel voor mezelf, omdat ik dan even gewoon er niet ben. Of liever gezegd, ik ben er wel, maar het is een soort gesupprimeerde versie van mij. Weet je wel, over wat ik morgen moet gaan doen en over de boodschappen. Dat is allemaal even helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal in het nu.
1: Ja.
2: En volgens mij is dat ontzettend gezond. En het beste is natuurlijk, als je dat ook kan doorgeven, daar zijn concerten voor. Dat mensen even 2 uren gewoon helemaal niet...
1: Hoeven nadenken.
2: En gewoon in het moment leven en samen die energie dragen. En dat heeft volgens mij in de mens nodig. En ik een beetje meer dan de rest.
1: Ja. En iedereen misschien wel van Parnegatje. Iedereen knikt, braaf. Goed zo, jongens. Nou, dat onderdompelen in zo'n optreden, dat kan wat Parnegatje betreft. Ik ben nu toe aan onze agenda in Acoustic Roots. In februari nog, op 6 februari in het Rietveld Theater in Delft. En op 13 februari in Schouwburg de Muzeval in Emmen. Daar is Parnegatje te boeken. Dan Urna en Kroke, zanger uit Mongolië, ontmoet Poolse klezmer. Op 23 januari in Raza in Utrecht. Zep Voor speelt samen met 2 andere snaargeweldenaren, Anton Goudsmit en Jan Roita, in het Muziekgebouw aan het IJ op 31 januari. Op 1 februari treedt Teresa Salguero, de ex-zangeres van Madre Deus, op in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoeven. Zigeunerband Taraf de Haidoeks is afkomstig uit Roemenië en geeft een concert op vrijdag 31 januari in Raza. En zaterdag 1 februari in het Bimhuis in Amsterdam. En op 8 februari vanaf 4 uur 's middags in de Doelen in Rotterdam de Celtic en Balfolk Night. Een breed geschakeerd dansfestijn met Keltische roots. En ook in het Bimhuis op vrijdag 21 februari Arifa. Voices from the East. En Toto La Momposina y Sus Tambores, de grande dame van de Colombiaanse muziek, treedt op in Raza in Utrecht op vrijdag 14 februari. En tot zover de agenda van Acoustic Roots. Zoals gezegd, Parnegatje nog 2 keer in februari in Delft en in Emmen. En nog 1 keer zometeen in Acoustic Roots. Dit was het voor deze maand. Acoustic Roots live bij de concertzender. Techniek Hans Meerman. Slaaploze nacht heb je ervan gehad, hè, voor deze keer. Presentatie Karin van den Booghuis. Volgende maand zijn we er weer. En wie er dan komt, dat is een verrassing. Dat zullen we nog zien. Nog 1 keer Parnegatje, Mark Constanze, Gerwel Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. Madalena.
2: Ik doe. Prima.

0: Barnegatje in Acoustic Roots. Dit was dan weer korter, Mark Constance, dan je beloofd had. Hoe kan het nou?
1: Ja. Maar dat ligt aan mij.
0: Ligt aan jou. Ja, dat, als het niet helemaal goed gaat, heeft de leider het ook gedaan
1: je,
0: natuurlijk.
1: Ik heel erg vanaf waar we spelen. Als we in het theater staan, dan is het toch meer... zijn wat langere nummers, meer ballades. Als we op een festival staan, dan zijn het meer snelle, korte dingen. Soms extreem snel zelfs. Maar dat, ja, dat ligt er maar net aan waar we zitten en wat de gelegenheid is, zou ik maar zeggen.
0: Wij vonden het heel fijn. Hartelijk dank dat jullie de nummers van de nieuwe cd wilden spelen. Podrom. En jullie gaan daarmee optreden de komende tijd. Ik heb al verteld waar. Ja. Hoe loopt de cd? Weet je dat? Wordt die een beetje verkocht?
1: Ja, volgens mij wel goed, ja.
0: Want jullie hadden laatst ook in Vrije Geluiden bij de VPRO. Dus het gaat langzaam. Groeit de bekendheid?
1: Nou, eigenlijk, ik kan wel eerlijk zeggen dat alles cd's van ons... Ik koop eigenlijk bijna altijd uit. Mm-hmm. En soms een tweede persing. Dus over het algemeen gaat het goed. Op dit moment hoe het staat met Podrom, dat zou ik niet weten. Want ik heb dat al een maand lang niet gevraagd.
0: Laat je verrassen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En achter je wordt nog een korte aanzet gegeven. Jullie mogen het uur volmaken wat mij betreft. Heb je nog puff?
1: Hoeveel minuten hebben we nog?
0: Je hebt nog 40 seconden. Dat is niet heel veel, hè? Laten we er dan rustig uitgaan met Gerwel op de achtergrond een beetje toeterend op zijn klein.

0: Dank jullie wel. Parnegatje, zoals gezegd. Gerwil, Dan, Michiel en Mark. Fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Dankjewel.
0: In Acoustic Roots. En dan gaan we nu even uitpuffen en afkoelen. Dank jullie wel. Ja.

0: Dit is het programma Mariama van de Concertzender. Nu de eerste blote benen gesignaleerd zijn, de lucht naar bloesems ruikt en de terrasjes 's avonds nog vol zitten, wordt het tijd om het festivalseizoen te denken. In deze uitzending word je alvast opgewarmd met muziek van artiesten die deze zomer de Nederlandse podia zullen betreden. Liefhebbers van Afrikaanse muziek krijgen het dit jaar druk. Zo staan Mama Kassai en Habib Koité op het Afrika-festival in Herkme. De band Koffie staat op het Houtfestival. En niemand minder dan Youssou N'Dour wordt verwacht op het Roots-festival in Amsterdam. We beginnen deze uitzending met Dobet Gnahore en Fatoumata Diawara, die op 21 mei en 1 juni op het The Hague African Festival zullen spelen.
1: Ta femme. Vite pour les points, baby, pas que t'as pas doucement. Vite pour les points, beaucoup plus sur gauche. Là, j'ai vu, là. Il va pas.

Je luistert naar Wereldmineralen met vandaag ongebruikelijke en bijzondere combinaties. Je hoorde net Paban Paul samen met Sam Mills. Kijk voor de volledige speellijst op de site van de concertzender.

0: Je luisterde naar Wereldmineralen met bijzondere en ongebruikelijke combinaties.
1: Op zoek naar een nieuw huis? Kom naar ERA's landelijke open huizenroute en bekijk zoveel huizen als u wilt. Op zaterdag 14 juni is het weer zover. Tussen 11 en 3 uur bent u weer van harte welkom. Meer weten? Kijk op era.nl voor de adressen. ERA, sterk door service.
2: Ik hoor dat je het leuk vindt om urenlang te kletsen. Daarom kan je naar elke Ziggo-telefonie-abonnee onbeperkt gratis bellen. Gewoon met alles in één van Ziggo. Een pakket met televisie, internet en telefonie in één. En dat is nog makkelijk en voordelig ook. Vertel me wat je wil. Dan geef ik je advies op ziggohelpt.nl. Of bel 0900 0730. Lokaal tarief.
3: Er zijn weinig kranten met zo'n brede muzikale belangstelling als NRC Handelsblad. Die varieert van... tot... en van... tot... ontdek ook de muzikale kanten van de krant. Neem een proefabonnement van 5 weken voor 10 euro. Kijk op nrc.nl/actie. NRC Handelsblad, partner van het North Sea Jazz Festival.
4: Als officieel partner van Euro 2008 kunt u niet om Hyundai heen. Met gratis EK-ballen bij een proefrit en officiële actiemodellen. Zoals de Hyundai Santa Fe Freestyle. Extra stijlvol uitgerust met onder andere 18-inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren. Uw voordeel? €2150. De Hyundai Santa Fe staat bij de dealer vanaf ruim €33.000.
3: NRC Handelsblad. Nu 5 weken voor 10 euro. Kijk op nrc.nl/actie.
5: Bij E-Plaza en Bart Smit. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriot. Snake is back en vecht voor zijn leven. Breek je hersens meer dan ooit tevoren om de slimme tegenstanders te verslaan. Dit speciaal voor PlayStation 3 ontwikkelde spel is nu verkrijgbaar bij E-Plaza en Bart Smit.

U luistert naar de Concertzender met het eerste deel van het programma Damas del Tango. In het tangolied waren mannelijke zangers toonaangevend. Toch zijn er veel de zangeressen geweest. Zij zongen vooral in de studio, voor radio of in films. Daarom zijn veel opnamen bewaard gebleven en daaruit is geput voor deze radioreeks Damas del Tango. Om een indruk te geven van de ontwikkeling in de loop van de 20e eeuw, krijgt u in deze uitzending een overzicht van enkele zangeressen. We beginnen met de oudst bekende opname van een tangozangeres en wel van Linda Thelma uit 1909. Zij trad toen op in het Teatro Roma de Buenos Aires, waarvan ze zelf zei: hier accepteert men geen nette teksten en geen dames die daarvoor door willen gaan. Luister naar Linda Thelma met El Pechador, oftewel De Oplichter. Dit lied van Angel Billiodo heeft als moraal: de slimmerik leeft van sufferts en sufferts leven van werken. Die houding is kenmerkend voor de vroegste periode van de tango, zo rond 1900.

Rond de Eerste Wereldoorlog verspreidde de tango zich onder de klassen in de volksbuurten. Uit die achtergrond traden drie belangrijke zangeressen naar voren. De eerste was Rosita Quiroga en van haar hoort u de Mi Barrio uit mijn woonbuurt.

0: te le entrego en mi corazón.
1: U hoorde Demi Barrio uit Mijn Woonbuurt en dat ging over een meisje dat haar arme woonbuurt verliet uit goedgelovige verliefdheid op een rijke jongen. Maar hij liet haar in de steek en zij werd danseresje dat liefde moest verkopen. Rosita Quiroga vervolgt nu met Horas Tristes over een jongeman wiens liefde is bedrogen en bespot, maar desondanks in stilte van haar blijft houden.

De tweede zangeres uit de volksbuurt was Achucena Maizani. Net als Rosita Quiroga schreef ze zelf muziek en liedteksten, meestal over liefde en liefdesleed van de meisjes uit de volksbuurt. Luister naar Achucena Maizani in Mariposa Azul, Blauwe Vlinder. Een lied over een meisje dat rusteloos en wispelturig van bloem naar bloem vlindert, zonder ooit de ware liefde te leren kennen.

0: Dit is de Concert in the Live met een concert van Abo Taylor en zijn band Bonse Concoma. Het concert werd opgenomen in Raza in Utrecht op 21 januari van dit jaar. Zanger, gitarist Abo Taylor is een veteraan van de Ghanese highlife muziek. Tezamen met Fela Kuti en Nigeriaanse drummer Tony Allen was hij de belangrijkste vormgever voor Afrobeat. Afrobeat is een combinatie van jazz, Yoruba music, dat is Nigeriaanse drummuziek, funk en highlife. Fela Kuti werd wereldberoemd. Abo Taylor was vooral populair in Ghana. De carrière van Abo Taylor omspant meer dan 60 jaar. En om al zijn muzikale avonturen te benoemen, is dit programma te kort. Wij volstaan met wat hoogtepunten. Hij begon zijn loopbaan als solo-gitarist en arrangeur bij de Stargazers Band en de Broadway Dance Band in Ghana. Van 1962 tot 1965 was hij in Londen, waar hij muziek studeerde en bandleider werd van de Ghana Black Star Band. In 1965 ging hij terug naar Ghana als gitarist en bandleider van de Uhuru Dance Band, de bekendste highlife band aldaar. Vanaf 1970 maakte hij vele opnames als soloartiest, zoals zijn albums Abo Taylor en The Pelicans, waarvoor hij hits schreef als Heaven en Come Along. Ook werd hij muzikaal directeur van twee Ghanese platenmaatschappijen, Essibons, Gagopon en Polygram. In 2009 maakte hij een lang verwachte cd met zijn nieuwe band Bonse Concoma. Hij oogste veel succes met deze 13-koppige band verleden jaar tijdens het Afrika Hertmesfestival. Begin dit jaar toerde de groep door Europa voor 5 exclusieve concerten, waarvan 2 in Nederland. Bonse Concoma bestaat uit jeugdige percussionisten, zangers en danseressen, trombonist Benjamin Osebotti en Abo Taylor Jr. op keyboard. U gaat luisteren naar het concert dat werd opgenomen in Raza in Utrecht. Allereerst 5 nummers die hij speelde voor de pauze.
1: Yeah.

Mm-hmm.

Thank you.

Thank you.

0: My name is Harry Taylor. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. This is Ponzi. Thank you. At this time, the band will take a short break. The story is, when no more heaven, everybody wants to go to heaven. But I bet you, how many of you want to die? Take a shower break.
1: U luistert naar Concerten Live met een opname van het concert van Ibo Taylor en Bonse Kankoma in Raza, Utrecht, op 22 januari van dit jaar. Bonse Kankoma bestaat uit jonge, getalenteerde muzikanten uit het gebied van Zeltpont, waar Ibo Taylor woont. Maar ook muzikanten uit de Universiteit van Ghana, waar Taylor al 7 jaar lesgeeft in highlife en jazzgitaar. Het gebruik van het Kankoma drum ensemble naast de gitaren, bas, keyboard en de kopersectie geeft de composities en arrangementen van Ibo Taylor een modern tintje en maakt het een uniek project in moderne Ghanese muziek. Na de pauze een korte introductie en dan de song Amekwam Puga, dat maar liefst 25 minuten en 26 seconden lang is. Het concert eindigt met de nummers Agyenkan Christ en Come Along. U vindt de speellijst terug op concertzender.nl en dan klinkt u door naar Concertzender Live. Dit programma werd geproduceerd door Kees van der Wiel en samengesteld door Carolien Kleren. De technicus was Wijnand de Groot.
0: Yeah, man. Woo. Hey, Mr. Soundman. We're back on the bandstand, the Bonse Kankoma from Zeltpont. Now, let's go.

African woman.

0: Yes.
1: And one corner.
0: And one corner.
1: And one corner.

Welkom bij de Concertzender. In Concertzender Live Wereldmuziek hoort u het tweede deel van het concert van No Blues dat plaatsvond op 22 november 2012 in de kleine zaal van het Tropentheater in Amsterdam. In 2004 werden folkbluesgitarist Ad van Meurs en bluescontrabassist Anne Maarten van Heuvelen en Haitham Savia, oudspeler met klassieke Arabische achtergrond, bij elkaar gezet voor een samenwerkingsproject. Na 3 dagen was er genoeg materiaal voor hun eerste cd, Farewell Shalabei. Ad van Meurs zegt hierover: "We zijn gewoon met elkaar liedjes gaan maken. Beide muziekvormen zijn volksmuziek waarmee een verhaal wordt verteld. In de Arabische melodieën zitten noten die wij in de westerse muziek niet kennen en die voor onze oren vals klinken. Het mooie is dat je die valse tonen mooi gaat vinden omdat het wringt." Einde citaat. No Blues speelt nummers van alle verschenen albums plus een voorproefje van de cd die in september dit jaar zal uitkomen, getiteld Kind of No Blues. U hoort Ad van Meurs gitaar en zang, Haitham Savia zang en oud, Anne Maarten van Heuvelen contrabas en zang, Osami Malegi percussie en Ankie Keultjes zang. Hier is dus deel 2 van hun concert en achtereenvolgens hoort u Saw, Empty Bottle, het Arabische nummer Le, dat waarom betekent, maar we beginnen met het nummer Kim's Dream.

0: verder met een nummer van onze derde cd, dames en heren. Het heet Sound. En dat is in goed Arabisch het woord voor de stem. En het nummer gaat over hoe muziek in je leven op een bepaald moment je leven kan veranderen.
1: Volgens mij, onze percussionist heeft zijn mobiel aan. Zij moet het toch even uitzetten.
0: Stemmingsproces.

0: Het volgende nummer, dames en heren, is van ons nieuwe album. En het nummer heet Lee. En het wordt gezongen door Osama, onze percussionist. Die ook heel behoorlijk goed blijkt te spelen.
1: We kwamen bijna een verloop van tijd achter. En onze oetspeler, klinkt hij die oetbusspeler moet ik zeggen, bleek ook aardig te kunnen trommelen. En de Lee, ik heb een beetje Arabisch geleerd, Lee betekent waarom. En het is nogal een belangrijke tekst. Het is waarom. Waarom ben jij niet op mijn verjaardag gekomen? Dat is ongeveer. Dat is heavy shit in Sudan, jongens.
2: Is niet goed? Something else.
1: Oh. Waarom vertel ik dat nou al jaren dan?
2: Ja, yeah, it's about love also.
3: Oh.

0: Dat zou me leuk zijn.
1: U luistert naar No Blues met opname die ze maakte op 22 november 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Alle nummers van No Blues zijn van eigen hand en klinken verrassend origineel. Ze schakelen met groot gemak in één nummer in tekst en muziek en dan schakelen ze tussen blues naar Arabisch en weer terug. De volgende drie nummers worden weer door de bandleden zelf aangekondigd en van uitleg voorzien. U hoort Long-Legged Woman, Longa Riot en hiervoor Ommi.
2: Volgende nummer heet Ommi en mijn moedertaal betekent, moedertaal is Arabisch, betekent mijn moeder. Heb ik speciaal voor mijn moeder geschreven, maar eigenlijk bedoeld voor alle moeders in de hele wereld. Mijn moeder is zeker lief en volgens mij de moeders hier in deze zaal ook lief. Dus deze eigenlijk ook voor jullie. Mijn moeder, Ommi. Gaat het goed met jouw gitaar, Ad?
3: Als je even aan het nazitten, wat een ideale schoonzoon jij eigenlijk bent. Goeie jongen, hè? Onze derde serie.

0: Dank u wel. Dank u.
1: Het volgende nummer, dames en heren, is gebaseerd op een nummer van Freddie King. Ik weet niet of hier iemand is die Freddie King kent. Ja. Jij kent Freddie King? Zijn er nog andere mensen, dames en heren? Ja, daarachter in de zaal zitten daar nog allemaal muziekliefhebbers. Freddie King was het grote voorbeeld voor Eric Clapton. Dat weten heel veel mensen niet. Freddie King was een grote man. En dat waarschijnlijk ook zijn...
2: Wie is Eric Clapton? Ja. Open doel, wat betekent
1: dat? Dus iemand die Freddie King naspeelde eigenlijk.
0: Dat is echt blues eigenlijk.
1: Echt blues. We spelen gewoon blues voor jullie, dames en heren. Ik weet niet of dat mag op de concertzender. We worden opgenomen voor de concertzender. Ik weet niet of dat niet dat een beetje vloek in de kerk is.
2: Vals genoeg.
0: Oh, dat kan geknipt worden.
1: Ja, dit kan geknipt worden. Kan dit geknipt worden? Even kijken.
0: Zullen we het?
1: Ja, hij wordt geknipt. Ja, dit kan geknipt worden.

0: Dank u wel.
1: Hoe gaat het met jouw gitaar, Ad?
2: Ik probeer ze uit de kaart te halen.
1: Altijd van een wachten.
2: Er zijn mensen die vragen wel eens, waarom heb je toch zoveel gitaar? Dat komt dames en heren, omdat we bij ieder nummer in een andere stemming spelen. Dit is geen mineur. Goed genoeg.

0: Tot slot van deze concertzender live hoort u allereerst een mooi intro op de oet door Haitham Savia van het al wat oudere nummer Farewell Shalabai en daarna volgt het nummer Dancing. Het concert wordt beëindigd met de toegift Heart Killing Floor van Skip James. Op 15 september brengt No Blues hun langverwachte dubbel CD uit. En zondag 29 september wordt deze CD gepresenteerd in poppodium Burger Weeshuis in Deventer. En dat gebeurt dan om 3:00 middags.
1: We doen nog een paar voor je, dames en heren. En we gaan nu het nummer spelen van onze eerste CD. Wat u misschien wel eens uit de radio hebt kunnen horen. Het is al een jaar of 6, 7 geleden, dames en heren. Tempus fugit. Latijn. Dit nummer heet Farewell Shalabai, Farewell Schoonheid. En traditiegetrouw gaat Haitham een intro doen.
2: Als hij gestemd is.
1: Als hij gestemd is.

0: Een serieuze vraag trouwens. Zijn we happy? Hoort erbij, rock and roll, jawoer, gewoon, hoort erbij. Dus voor de radio hebben ze iets leuks aan te draaien. Weet je. De gekke Vermeurs, denk ik. Dan gaan we het publiek vragen. Hoe lang mag zijn intro duren? Kan er iemand even een wekkertje zetten?
1: Oh, wauw. Dank je wel.

Voor de Shona heeft de Mbira van oudsher een spirituele betekenis. De Mbira speelt een belangrijke rol bij nachtelijke ceremonies, de Bira genoemd. En hierbij worden de geesten van voorouders opgeroepen. Bij zo'n seance wordt de geest van een overleden voorouder overgehaald om, via een medium, met een familielid in contact te komen. Meestal leggen de aanwezigen dan bepaalde levensvragen aan de overleden voorouder voor of ze vragen zijn of haar bescherming. De voorouderlijke geest geeft hierop, ook weer via het medium, antwoord of commentaar. Zij doen dit echter alleen als de Mbira-muziek hun bevalt. En dat gebeurt dan alleen weer als de muziek op de juiste manier wordt gespeeld. Het vereist dus van de muzici een grote muzikale vaardigheid en heel veel uithoudingsvermogen om de geesten daadwerkelijk op te roepen. Een Mbira begint meestal na zonsondergang en kan doorgaan totdat het weer licht wordt. De muzici spelen dus vele uren onafgebroken door met slechts kleine onderbrekingen. De aanwezige familieleden en het medium zingen, dansen en drinken en raken door de hallucinerende werking van de muziek in trance. Als de geest via het medium begint te praten, stopt de muziek. En zodra de geest vertrekt, begint de muziek weer. De naam van het instrument, Mbira Zafatsimu, is rechtstreeks afgeleid van deze nachtelijke Bira-ceremonie. Mbira Zafatsimu betekent de stem van de voorouders. Luistert u tot slot naar een weergave van een deel van zo'n Mbira. Het werd opgenomen in het dorp Kwaramba. En behalve twee Mbira's en een Hosho klinkt het geluid van drums en handgeklap. Ook het stampen van de voeten van de dansers is hoorbaar. Het geldt trouwens ook voor het gepraat van de aanwezige familieleden. Het stuk dat wordt gespeeld is weer Nemasusasa.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds on Air, waarin we uitgave 136 van het Nederlandse folk, wereld en roots magazine New Folk Sounds muzikaal met u doorbladeren. We beginnen met de Amsterdamse band The Stokers. Een groep die muzikaal niet in één hokje past. Zanger Harm vertelt aan Hans van Delen. Het voordeel van veel genres gebruiken is dat we veel rek hebben. En er valt nog veel te sleutelen aan de sound. U hoort ze hier met Gezag.

Lost Causes is een bijzonder geslaagde hedendaagse Jiddische cd, schrijft Dies Del Ru over de schijf van Daniel Kahn en Painted Bird. En hij bombardeert deze dan ook tot tip-cd.

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch, sinds er een wereld bestaat, met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toegevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets. En het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm die het leven vredig bedekt en de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten die de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In de woestijn zou ik al loor van een afgedroogde cactus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.

0: Na Daniel Kaan luisterde u naar Carburateur uit de cd Brik van de Kift. Joop van den Bremen beschrijft de groep als een onstuimige formatie met een soort mix van Jules Deelder en de fanfare Ciocarlia. Van Hans van Delen lezen we een interessant achtergrondartikel over de Nederlandse chansonnier-kleinkunstenaar Ronnie Potsdammer. Zijn naam is nu haast vergeten. Toch was hij een boeiende figuur, markant en uitgesproken. Onverstoorbaar en zonder concessies zong hij door, daarmee het pad effenend voor jongere collega's die later dankbaar gebruik konden maken van de kolen die hij voor hen uit het vuur had gehaald, vertelt Van Delen. Wij luisteren naar Lijkzang van Wellier, een vertaling van een lied van Brassens, waarmee Potsdammer destijds nog wel door de VARA van de buis werd verbannen.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rondhuilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroeger jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Waar bleef de pom, pom, pom, pom, pom, pompeuze lijkeer? Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, pompeuze dood van weleer? Wanneer een mens tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt, te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt, met 140 per uur van de weg afgeglipt. Toen men het wrak openbrandde, bij mij

gehuldigd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetses, lijkoetsjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kistwippen placht te gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u volgen.

houdt van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen van statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer. Toen kon je zeggen, die kist staat u prachtig, meneer. Toen was er niets dat de vreugde van het sterven bedierf. Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist werd een plachtige baren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan dood gaan we bidden pastoren aan paard, zelfs een glas oude klaren. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

0: Zijn grote voorbeelden als liedjeschrijvers zijn Georges Brassens en Wannes van der Velde. Ook hij zingt in het Antwerps dialect, laat Dries Del Ru weten over Hans Mortelmans, wiens cd Parima werd verkozen tot tip-cd. U luisterde sonnet naar City van de Mode. Dezelfde Del Ru duikt in een achtergrondartikel terug in de jaren 1964-1969 en specifiek naar de Burg-Waldeck-festivals. De eerste grote openluchtfestivals in Duitsland. En dit aan de hand van een tweetal cd-boxen die onlangs verschenen. Het artikel kunt u binnenkort op de website www.newfolksounds.nl lezen. En uit een van de boxen horen we het Nederlandse duo Kobi Schreier en Dick Bones, die zelf in 1969 en specifiek naar de Burg-Waldeck-festivals. De eerste grote openluchtfestivals in Duitsland. En dit aan de hand van een tweetal cd-boxen die onlangs verschenen. Het artikel kunt u binnenkort op de website www.newfolksounds.nl lezen. En uit een van de boxen horen we het Nederlandse duo Kobi Schreier en Dick Bones, die zelf hun lied introduceren.
1: In Holland nennen we de man waarvan hij zingen wil een belleman. In Engeland zeggen ze one man band.

De Annersteens aan de Even. De titelsong van Otto Grote's laatste cd was dat. Joop van den Bremen interviewde de Oostfries. Ik hou van ongecompliceerde folk, eenvoudige liederen met drie akkoorden en eerlijk gezongen. Ik schrijf weliswaar songs, maar eigenlijk alleen omdat een bepaald onderwerp me interesseert. Het mooiste zou zijn als er een songwriter is die liederen voor me schrijft, zodat ik daarmee aan het werk kan gaan, vertelt Grote over zijn drijfveren. Gitarist Patrick Schaafstal verklaart in een interview met Ralf Schouten de uitgangspunten van Dinah Drinks Tea. De gemeenschappelijke deler in onze muziekvoorkeur is dat we het graag klein houden. Ondanks dat wij met 7 muzici op het podium staan, blijft het ook bij Dinah Drinks Tea puur klein en open. We luisteren naar Growing Older van Dinah Drinks Tea.

Liefhebbers van oldtime worden verwend de laatste tijd met een stroom aan goede cd's. En je kunt dan ook niet alles aanschaffen. Maar The Holy Coming of the Storm van Kay Helen Morrison en Eli West hoort op ieders verlanglijstje te staan, adviseert recensent Luther Zevenbergen. Wij hoorden van het duo zojuist On God's Rocky Shore. Doordenderende rock met soms een op adem kom momentje, waar regelmatig melodietjes en sfeertjes van diverse traditionele en moderne Europese muziekculturen doorheen zijpelen. Zo beschrijft Marco Pol de muziek van Filthy Nelly. Hier is Subway to Berlin uit de CD Festival.

U luisterde naar Silent Majority van de Paul McKenna Band. Vrees niet voor een zoveelste herhaling van die gekende traditionals. Want arrangeren staat hoog in het vaandel en de songs en tunes krijgen verrassende en zeker originele benaderingen mee, zonder daarbij sterk buiten het kader te treden, oordeelt Marius Roeting over de tip-cd Stem the Tide. Eveneens een tip-cd is The Days That Shaped Me van Mary Watterson en Oliver Knight. En wie Mary Watterson hoort zingen, luistert naar de reïncarnatie van moeder Lyle Watterson. Ook in compositorisch opzicht zijn de liederen doorspekt met haar erfenis, aldus Marius Roeting. Hier is Angels Sing.